bin mi mijn vader ergerdoet. Na bin ik zeer boost. Na bin ik zeer boost. Na gang in de kelder na en zeug hem in de moest je

0: verbrenner spuk. Je kan echt die wonen in de muren, en ben of weer op verloren. En achter keer met die demonen, je deed het al kon verschonen. Die denen in een labyrinth bijdrijven, dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer, het haus is leer, ja, het haus is leer.